0: Ja,
1: dat is
0: een
1: rare
0: rap. Ik denk dat het een ander wordt.
1: Dat is
0: wel waar, ik heb het niet. Ik ben het serieus, ze waren op de Sambi.